luister naar me. Waarom hoor je me niet? Praat ik te zacht? Moet ik schreeuwen? Kijk naar me en draai je om. Je zegt dat ik mooi ben.